0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: En dat was Eden's 54 5e straat. Goedemorgen, als je nog niet ingeschakeld hebt, lekker dansnummerkie. Soms is over zondagochtend vroeg, dus nou zo 11 minuten na 5. Als je nog niet ingeschakeld hebt, dan van die schoenen met jou Sunrise Shake-up show. En dat is wat ons gaan doen. Onze shake-up soms zo op een zondagochtend. Kom eens kijken, zo'n beetje, waarna kan ons uitzien wat die weer aan betreft vandaag. En soms over die rest van die week en dat je jou weer jou kleren wil beplan. Vandaag moet ik zeggen, lijkt nou een lekker dag hier in die strand Helderberg area. Nou niet te warm, niet te koud, niet te lekker matige. Een maximum van 19 graden, minimum van 11 met so'n bietjie bewolkte weer, maar meer sonskyn wat deurkom. Op die oomblik so 11, 12 grade op die oomblik en die wind wat ook nie eintlik veel gaan plaan en net so 11 km per uur. Dan wat die rest van die week aan betref, hier van maandag af regdeur tot en met woensdag het ons bewolkte dae wat voortduur met baie min sonskyn. Temperature wat so wissel tussen 18 en 19 grade met 'n minimum van 11 en dan hier teen donderdag het ons eers 'n mooi sonskyn dag so ook vir Vrydag, maar dan kom daar weer een koue front hier hierte tussen Saterdag en Sondag sien ek, so ons sonskyn weer en lekker somers weer is op pad hier vanaf Vrydag, maar dan die naweek lekker koelerig, so heel wat bevolkte weer wat voorleef vir die rest van die week. Ons kyk na Grabouw baie selfde ook soos hier in die Helderberg vandag, een bevolkte dag temperatuur is so maximum van 17 en minimum van 8, en dan morgen het ons bevolkte en koelerige dag as dit gaan voortduur tot en met Dinsdag, temperatuur wat sommer daal tot en met 15 grade, minimum van 9, Dinsdag 16, minimum 9, en dan begin het warmer word hier teen de Vrydagse kant, as die temperature gaan stijg tot en met 21 grade, net as ons dink het gaan lekker warm word, dan kry ons 'n koelerige naweek ook vir Grabouw. As ons beweeg na Stellenbosch toe, daar waar die Paul Roses gewen het gister, baie geluk aan hulle, so op die oomblik so 11 grade, so koelerig vanmorgen, en vandag het ons 'n sonskyn dag met bietjie bewolkte weer, maar matige temperatuur van 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 10. Maandag het ons ook 'n sonskyn dag met 'n bietjie bewolkte weer, temperature wat wissel so tussen 18 en 19 grade, en dit gaan voortduur tot en met woensdag met dieselfde tipe weerspatroon van bewolkte weer wat ons kan verwag. Min sonskyn sien ek, so lekker grijserige weer. En dan hiervan donderdag en vrijdag raak het lekker warm met sonskyn daar as die temperature gaan wissel tussen 19 en 23 vir Stellenbosch. As ons beweeg na Kaapstad toe, die mooie Kaap, ja, op die oomblik so 12 grade op die oomblik, en vandag het ons 'n bewolkte dag koelerig met so temperature van slechts 16 grade, minimum van 12. Morgen ook een bewolkte dag wat voortduur tot en met woensdag, temperature wat is bly tot en met 17 grade maximum, een minimum van 13, en dit hier voort tot en met woensdag, so grijserige bewolkte weer wat ons gaan hee, en dan donderdag en vrijdag gaan dit meer bykie sonskyn wees met bewolkte weer, temperature so 17 en 16, en dan die naweek het ons weer so lekker van 'n koue front wat op pad is wat die Kaapstad dan betref. Die wind net so 10 km per uur, daar in Kaapstad, so ons sien uit na bewolkte dag, en ja nee, die winter is daar nog hier, ons kort net nog so'n bietjie reën voordat die somer inskop. Dit is nou so 14 minute na 5, kyk het nog lekker muziek, net hier na Danny Kay, Real Men.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
2: 93.6.

It's Walk the Moon, One Foot. En net voor dit het ons ook gehad vir Danny Kay, Real Men. Dit is nou so 24 minuten na 5. Goeiemorgen, as jy nou net ingeskakeld het, en alvaries, kom nou met jou Sunrise Shake-up Show. Nou, op een sondagochtend het ons eindelijk probleme op die verkeer wat die paai op betref nie. Maar ek sien vanmorgen het ons een paar probleempies. Kom, ons kyk so'n bykie wat aangaan. Hier in Helderberg, niks redig om te rapporteer nie, maar so pas ingekom, daar by Jake's Gerbel Drive, ramp to the into outbound direction, on eastbound stationary vehicle on the Jake's Gerbel Drive, ramp to the into outbound at ramp from the M7 south. Then on the N2 outbound, the direction eastbound, there's a crash that just happened about 9 minutes ago on the outbound after the ramp to a new way. That's the M44, expect lane closures, drive carefully. And then on the N2 outbound, direction eastbound, the stationary vehicle on the N2 outbound at ramp to roads drive, M3 left shoulder close, drive carefully. Dit is wat die probleem aan betref, so wees maar net versigtig daar, net op die N2, net voor New Way is daar ongeluk, en ja, so wees maar net versigtig en nie op die pad is. Wonder of dit mistig is buiten, ek weet, so deesdae met die ochend mis en die ochend bewolkte weer, is daar heel wat mis, wat plaas vind, vanmorgen op die pad hier naartoe was daar nie mis nie, so is moeilik dat die mis invloed gehad het op die ongeluk. Wees maar versigtig, hou jou volgafstand, maak seker die ligte is aan en ons kom veilig by ons bestemming. Nog lekker muziek op pad, Big Hill, outside of Love. Helderberg FM 93.6.

0: daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.
3: Hi, ek's Karel Wildeberg, FM 93.6 en is die Sunday Morning Breakfast daar met my Morning Monday. En natuurlik, in oor so'n kort rukkie, oor so 10 minute hopelik, gaan Pastoor Kobus Brouwer saam met ons wees hier van Jubilee Life gemeente. Ek ken hom goed, hy kom elke sondag, verlede sondag was ons die voorreg gehad om Pastoor Elwin Olivier saam met ons te hê, ook deel van daardie gemeente en daardie groep. Jubilee Life, en ons is opgevonden om dan te hoor wat Pastoor Kobus Brouwers ook vir ons gaan bring, net so na achtse kant, of by achtse kant. Tot daai tyd toe, kom ons luister na heerlike muziek, ons het nog net geluister na Elevation Music's God of the Promise, en dan net daarvoor Big Daddy Waves, Jesus I Believe, nou bykie Merwes van die Merwe, niemand is soos u.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.